0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm sahen wir, dass Daniel eine Vision hat und wo er fasten und beten hat, um die Vision zu verstehen. In dem vorherigen Programm, wo wir sagen, dort willst Daniel noch ab sein Gesicht lag und bet, ein Engel noch am kam und brachte ihm die Antwort zu sein Gebet. Wir waren seinen, woran dort so lange gediert hat, was sein Gebet beantwortet wird. Ich lade nur weiter an, eingeschaltet zu bleiben noch das Programm, zu sagen, was wir hier in das Programm weiter lernen können. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, richtig sein, zu jeder Person, die du eingeschaltet hast. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir werden dort fähig mal an die erste 10 Verse und das 10. Kapitel in der Daniel-Buch. Wir sagen, dass Daniel wort eine sehr besondere und wichtige Vision gegeben zu einer Universität. Der Mann Daniel wird für 3 Werke ein Gebet gewasst, und da wird keine Antwort. Wir wissen nicht gleich, was er für Bede deed, aber dort wird nicht so, als dort gewöhnlich wird, wann Daniel Bede deed. Gewöhnlich kriegt er so mehr Furz eine Antwort. Aber nur die 3 Werke hat er noch keine Antwort gekriegt. Aber in der Zeit gibt der Herr an eine Vision, um ihn zu trösten. Eine Vision von dem Herr Jesus Christus, so als er wird sein, nur dem, dass er in dieser Welt wie gewasst. Wie es so, dass Daniel die Erste wir, die Jesus sagt in sein verherrlichter Zustand als ein Gottmensch, so als die Jünger und Moses und Elia am sagen, ab den Borch. Nun ist die Vision vorbei. In nur 3 Werken kriegt Daniel eine Antwort zu seinem Gebet. So als wir gesagt haben, Daniel wir ein besonderer Gebetsmann. Und wir können dort beide gerade so sehr betonen als die Prophetie. Wir sagen in seinem letzten Gebet, dass er viel bekannter wird, wer ihn sind. Nicht bloß für sein Volk, aber auch für sich selbst. Ich habe hier eine Frage. Wovor kann du wie Gott danken, für was er für uns tut? Mein Predigerfreund hat Schrift geholt, und Gott hat ihn geheilt. Und er sagt, dass jeder Tag, dass er Gott danke für noch ein Tag ohne Schrift. Du hast eine Geschichte von auf Kot, die nun all mehrere Jahre am Himmel ist. Die Jahre, vor dem dort er starb, auch geheilt wird von einer sehr schlimmen Krankheit. Er hat dem Herr auch jeden Tag gedankt, dass er ihn geheilt hat, und das ist ungefähr so, als er jeden Tag beten deed. Ich danke dir, O Vater, dass du mir noch ein Tag gegeben hast, auf dieser wunderschönen Erde zu leben, die du erschaffen hast. Und auch die Gelegenheit, des Tag so zu leben, als ein Christ mit einem reinen Gott und einem reinen Sinn. Ich bete, Vater, dass meine Gedanken und was ich von dir tue, möchte besser sein, als die gestern wäre. Und dass es immer besser wird sein, so dass es mehr wird sein, nur deine Fälle. Aber wann ich sind ihr da, o Vater, so als wie Menschen so vorken donen? Dann bete ich, dass du mich vergeben und belehren wirst. Und wann nicht ich dann mich strafe, so als ein Vater zu sehen sehen wird donen. Und ich bete, o himmlische Vater, dass du mich ansehen wirst als ein von deinen Kindern auf dieser Erde. Und ich bete, dass ich Wort donen möchte, dass die verherrlichen wird. Nu dort ist ein gutes Gebet. Ich habe nicht sein ganzes Gebet gegeben, da wir noch ein Teil mehr. Aber das Mann, der dort jeden Tag bete. Ich habe vorher gesagt, dass ich glaube, dass ein Gebet, dort jeder Christ jedes Morgens beten soll, ist ungefähr so als das. O himmlische Vater, dankeschön, dass ich noch ein Tag in dieser Welt leben kann für dich. Und ich übergebe mich an dich, so als ich dort am besten verstehe, donne. Wir sollen uns jeder Tag von Frische am Hand geben. Daniel verstand zu beten. Hey, wie ein großer Gebetsmann. Hey, kann die in mir anlehren und beten. Und auch in Prophetie, was dem anbelangt. Mir ist eben so, dass zu viele Menschen tun, viel Betonung ableihen auf Prophetie und nicht genug auf beten. Und sehe auch, dass Daniel schien ein Bet verstimmelt wird, dat hij nicht ne antwoord gekregen had voor zijn gebed. Aber nu wordt hij ne antwoord gekregen. Hij heeft nu deze vision gezien, en dat wordt aan zich hem uitgegeven. Aber nu is door een himmelse bote toe aan gekomen met een noorrecht. Tiende vers en dat tiende kapitel. En zij, ne hand deed mij aanscheren, en die stal mij op mijn knieën, en op dat binnenste van mijn hang. Zij maar, nu allem nog weer hij gans op een vloer over de eer gevallen, niet bloos op alle feien. Aber schien lag ganz op de eer met zijn gezicht ook wat op de eer. En nu deed ne hand aan aanscheren, en dat is een himmelse bote, zijn hand. De Heer Jezus had dem nu geschickt, Daniel zijn aanvraag te beantwoorden. En wer kan dat zijn? Ja, mij is dat weer de Gabriel. Wils Gabriel weer de bote gewaast en andere toeval, to Daniel en arm is de aangediet, en de andere steden als Gabriel. De Gabriel weer ook de bote am Nieuwe Testament, de eerste noorrecht te brengen, dat heet to Marie. Nu, jo, dat had hier ook kunnen andere engel zijn, aber wie waren een beet uitvingen van am, af de farge. En hij zei to me, o Daniel, een man dem je leeft is, verstoor de weer de actor die reed, en stoor op, dan ik zie nu no die je schekt. En als hij dat to me gezegd had, stond ik en zetterd. To eerst weer Daniel gans plot op eerd, en dan wordt am ne hecht gebracht op alle feier, en nu kan hij stonen op zijn feit. En waarde aan wordt denken je helpen, dat hij een man is, dem zeer je leeft wordt. Interessant. Des engel zegt to Daniel dat God am leef heeft. Mijn vriend, dat is een goede toestand te hebben am hemel. Niet zo? En zo kan hij nu op zijn feit stonen. 12. en 13. vers. Dan zei hij to mij, ha nicht angst, Daniel, dan van den eerste dag dat du dien hoort enstalle deedst, to verstonen, en die verdien God te demietje, weere diene weerd je heet, en ik zie nu je komen wegen diene weerd. Oba, de tjenig van dat Perse tjenigrik, deed jegen mij stonen voor 21 dag. Oba zei, Michael, een van de hauptversten, tjem mij te helpen, en ik bleef door bij de tjenigs van Perse. Voor dat eerste mol wordt de schleier van een moment weggenomen en dat op en boord een himmelse terug, dat door een hemelswelte is en verjet. Dat op en boord een groot deel meer van deze welt al en die du en ik wonen als wie met onze ogen zijn kennen. Zeg maar, we zullen niet proberen meer te weten als ons een Bibel je op en boord is, oba. Wel we nu zijn wat we hier haar. Dit deed de welt die niet te zijn is opmaken van ons en bewijs dan dat door een strijd is. Dat is dan de tijdlang strijd tussen Godet en Bezet, licht en diesternis, tussen God en Zoten, en dat deed op een boren dat er dievelische machten zijn en ook jettelijke machten. Wat schien passiert, wie is dit? Dat schien zeer einfach te zijn en een waag, en dacht dit dat zeer veel op een boren. Des engel zegt dat aan geschikt wordt Daniel zijn gebed, te antwoorden, hij zei te Daniel, dat van den eerste dag, dat hij zijn hoort ingesteld had te verstonen, en zich vergat te demietje, weer zijn weer geheerd, am hemel. En des engel wordt geschikt, een antwoord te brengen. Over de lang den waag, weer zijn waag toegemaakt, en hij had niet terugkomen kunt. Dat is te erstaunen, niet zo? Mij is dat je hebt ons een beetje meer licht op wat Paulus zegt in Epheser dat 6. kapitel, de 11. en 12. vers. Leicht je dat ganse krijgsgescher van God op, zodat je stonen kennen, jegen dem dievel zijn laster. Dan ons kampf is niet jegen bloot en vlees, aber jegen harscher, jegen gewaltje, jegen de diesterniswelt harscher, jegen de beze geesten en de himmels welte. Nu, hij reed hier waarde van harsche. Jo, daar schient zijn nu verschillende stoopwies beze geesten. Hij reed van harsche je wolkje, diest in de zwelt haarsche, en beze jeste en de hemelswelte. Nu wada. Dit, mijn vriend, is jeestelijke trich. Kun dort am eng ook de oorzaak zijn, waarom manchmal onze gebeden nicht een antwoord ha, wann we denken dat er zullen een antwoord zijn? Voor mij persoonlijk is dit zeer wichtig. Wilst dort dat mij anspornen, meer en ernst te beden? Wilst jo, waar het gebed is een jeestelijke strijd, Emma? Dat is wat beden is, een jeestelijke strijd. Paulus mocht dat zeer klaar dat hij die tijd even en een jeestelijke strijd weer en vroeg dat mensen zullen voor hem beden. Zij wat hij zegt in Rijmer 15, daar is de vers. Nu mijn brede, ik vermoon je dat je ons Heer Jezus Christus en dat je juist is leef, dat je met mij toop streven van mij tot God. Dat woord streven meent met diepe je vielen, zodat het weet. Ze zullen met diepe je vielen voor hem beden. Mij is manchmal zo dat ons beden en veel steden is meer zo als wat dat we zo met een half wat je gemütlichheid doen. Manchmal is dat vielleicht zo gezond dat we zo veel wie doen matten. Dat is zo als een abgave. Leven als dat het van diep en hart komt. En dan manchmal laat de Heer wat passeren dat ons abwijken deed door wat het beden werkelijk is. Meer zo Daniel verstond te beden. En als hij dat dreimal jeder dag bed, als hij wist dat aan dat in de lijvengruft worden aanbrengen, weer dat ernstlijke beden. Ik lees daar dan even ook, dat het zegt dat Daniel in den toestand zo goed God dreimal den dag danken deed. Dis engel zegt nu to Daniel, dat als hij had aanvang te beden, had de Heer aan voets geschekt, maar dat de koning van dat Perse koninkrijk had hem gehinderd. En wer weer dort? Nou ja, hij weer een van de zoten zijn miljoenen bij zijn verste, een van zijn bij zijn jester. We hebben al gezegd dat zoten zijn bij zijn jester georganiseerd heeft, die hebben alle ihre steden en zijn armeeën. God heeft je zijn ook zo aangerecht dat de ordning is. En dat schijnt hier zo dat dit engel, die nu naar Daniel geschickt wordt, kan niet even dem zoten zijn Perse-engel vers gewennen, dat die aan dergeloten wordt. Also moest hij van mij van de himmlische armee roepen om te helpen. Endlich Michael, een van de hauptengel, kwam van hem den weg op te maken. Maar waarom wordt dem engel zijn weg toezennen? Nou ja, Daniel wordt nu eerstens noorrecht gegeven worden van dat Perse koninkrijk hier op de eerd, en dan ook van dat Griechische rijkdom. We worden dat zien, want we bij dat elfde kapitel worden zijn. En jo, zouden wel niet ha, dat die noorrecht zult Daniel gegeven worden. Hij wil dat je heim houden, zeer je heim. Maar God wil ha dat Daniel zal die noorrecht krijgen. En zo schijkt hij des engel, over dem zoten zijn engel en zijn engel, armee, haft een hechret ambt en zo kan hij God zijn engel hingeren van dergbreken en naar Daniel te komen. Ober God zijn engel kreeg help en kon met de tijd dergkomen. Ober daar schijnt weer nog wat dat moest opgeriemd worden met hem zoten zijn aangone, wil zo als we lozen, ober zij, Michael, een van de hauptversen, kwam mij te helpen en ik bleef daar bij de konings van Perza. Want dat hier reed van de konings van Perza, reed dat van de beze jest die even de Perza konings weer. No allem no weer daar nog strijd, dat daar een hemelsfeer ging, waar daar wat help veelt even de zoten zijn werk te gewinnen. Waarom? Nou dat is waar Daniel Emmerhan krijgt dan weer, en dat wordt ongeveer die tijd zijn gewaast, als Daniel en de lijvengruft weer. Zij maar zoten wil zeer hier in dem Daniel uit hem stecha. En de Heer deed nu aan Daniel zijn halve arbeiden, ohne dat Daniel door irgend wat van wist. Dat is interessant. We moeten aanerkennen dat als Christen zijn we in een strijd, of we dat willen of niet, of we dat weten of niet. En dat is een geestelijke strijd. Dat is te bewonderen manchmal hoe vaak

dan sei het die dat dort dem zeeë aangeriepe word. Daniel jenk het so. 29. vers. En hy zeed, O man, dem zeeë je leeft wordt, han ich angst, vrede met die. Sie stork, jo, sie stork. En als sie met mij red houdt, wie ik je stork. En ik zeed, laat mijn Herr reden, dan du hast mij gestorkt. Dan zeed hij, weetst du waarom ik nu die gekomen zie? En nu wo ik trigon jegen dem Perser harsche, te trije. En wanneer ik vandoor zie weiche gone, zei dan wordt de griechische harsche komen. Anders gezegd, nog een andere engel die even dat griechische rechtem harsche deed, dat heeten Beze Jeest, kämpft jegen dem Herr zijn engel te strijden, die nu Daniel gekomen is, die zich nu spoden maakt tegen om strijd te gonen. Dat is een interessant beeld, van wat door in de hemelswelte verjet, dat we niets van zijn kennen en zeer weinig van weten kennen, dat over zeer waar is, dat is door. 21. vers. Aber ik word die dort zei, dat in de schriften van de waarheid geschreven zijn. En tjenis dat zich met mij en deze dingen vereenje en koroos, boete dien harsche Michael. Dit is interessant. De engel dat Daniel nog God zien woord, aanwiese. Wanneer we zo'n vision hadden gehad, dan worden we door lang van reden aan me aan. We worden dat hier in Emmerwaarde en Emmerwaarde willen vertalen. Aber de engel dat in Daniel nog God zien woord, aanwiese. En hij deed door met aandieden dat alles dat Daniel hier wordt en hier deed, wordt gans en koor stemmen met wat in een schrift te vingen weer. En wat met Daniel passiert en dat hij doorschreef, is je dan ook een poort van een schrift. O vriend, God zijn woord is dat eens je geweer dat verslagzaam is en ons dag voor dag leven. Dat wordt hem juist zijn schwert genannt. En wat schuld is, is dat er zoveel zijn die niet verstonen dat schwit te brokken, want die zouten nu ans stemt. We zullen dergwijk veel beter bekend zijn met God zijn woord, dat te lezen en studeren en jou ook uitwendig leren. Dat nächste Mal waar we in dat 11e kapitel zijn, en we komen immer dichterbij en de profetie van de laatste tijden. Onze bad het nächste Mal Gottes zegen, mijn vrienden.

2020 then mad, 2020. En dat fangt een bit on warmer te worden. 27 grad as de Hechtstemperatur en 16 grad de Lechtstemperatur. Dat is ook waar aan brein. 70% geven de waar aan deinste on. En ja, dat gaat juni op te en dan zijn ze de temperaturen als dat wann man an de temperaturen denkt, eigentlich sei er maglich, nicht? En wat hebben we hier nu? De nächste Woche waren es dann mal in Leute und Harche. Haben wir alle mal so eine, wat waren es hier von der Tipp und Kekikane.

Du grote God, van et de wereld te ontjet, dat du schoft hast, der din olmogst woed. Van et op alles, wat du deest, dat tjetje, wou du regierst en vuidast olems